Nederlandse producers Jeno en Wempe hebben recent al een paar hele dikke tracks uitgebracht. En binnenkort komen ze met de nieuwe release op Musical Freedom. En die hoorde zojuist Contra van Jeno en Wempe. En zo zijn we begonnen met de nieuwe Prismatic bij Tiësto op 538. Leuk dat je luistert. Straks draai ik muziek voor je van BLR, Cream, Script, DJ Heartstring en Uberrest. En nog veel meer. Maar nu eerst een hele dikke plaat van Sun Lounger featuring Sarah Taylor, Shugs en C.

Dat was Midnight in Amsterdam samen met Sebastian Wiebe, Under the Moon. En daarvoor draaide ik Into Me van Swim, JJJ en DJ Heartstring. En ook nog Shirks met Rapture. Allemaal toffe tracks hier in de Prismatic Mix bij Tiësto. En als je hier meer van wilt horen, check dan mijn Prismatic playlist op Spotify. Prismatic bij Tiësto op Spotify. Verder met de muziek, Josh Story, meer.

De zomer van 2026 staat weer voor de deur. En de komende maanden heb ik een hele mooie show staan in die agenda. Uiteraard mijn residenties in Las Vegas. En elke maandag in Ibiza in augustus. Dus ik hoop je te zien daar in Universe. En zojuist hoorde je BLR samen met Amber Revival, Cross Your Mind. Daarna Lana Del Rey, Young and Beautiful in de Aleos remix. To be honest, samen met Welker, Too Bright en Derek, Bill Muni.

mix in Prismatic op 538 met Only Ray, You Are The Light. Daarvoor Schiller en Dream Of You, de DJ Dings en Tim Browse Rework. En Matty Ralph en Jokes On You, Heaven. Sis Funk. En zoals altijd is de tijd weer voorbij gevlogen. We zijn bij het einde van de show gekomen. Prismatic bij Tiësto. En als je de mix tof vond, laat me weten in de socials @Tiësto. En vergeet me niet te volgen op mijn socials. De laatste is van Uber Rest, Disturbing Paradise.